0: bereiken bij Tracebox en dat gewoon even doorschappen.
1: Clear to Bubble 1 Golf Level, continue to send to Flight Level 100.
0: Clear descent level 100, Bubble 1 Golf, get right, Tracebox.